0: Ga met me mee. Lieve mensen, er is een liedje van het laatste album.
1: Het gaat over 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
2: Hits Power FM.

0: Nightback.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen. De partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf een moderne Zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar. Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
3: What number is this, Chip?
4: 7A.
3: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: dance en wat top 40. Dat is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
7: Radionet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse Liberale Partij FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen. De partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf een moderne Zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar. Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen. De partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf een moderne zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar.
3: Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Luister hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: 荒丘。
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
2: We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
3: Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse Liberale Partij, FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen. De partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf een moderne Zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar. Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden nadat hij op de snelweg werd aangereden door een auto. Hoe de man op de weg terecht kwam is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht en de identiteit van het slachtoffer. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Grote delen van Australië kampen al weken met een zware muizenplaag. Boeren lijden schade aan gewassen en machines. Scholen in vooral West-Australië hebben veel last, ook door een tekort aan schoonmakers. Het ministerie van Onderwijs heeft een speciale taskforce opgericht. Vorige week sloot een school in Morawa na verkeerd gebruik van gif. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de overwinning van Paris Saint-Germain op Arsenal in de Champions League zeker 283 mensen aangehouden. Relschoppers staken een kiosk in brand, vernielden voertuigen en probeerden een politiebureau aan te vallen. Het busvervoer werd stilgelegd. In heel Frankrijk zijn 426 mensen opgepakt. 6 agenten raakten gewond. President Trump overweegt de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli te beperken, na het afhaken van meerdere bekende artiesten. In plaats van concerten overweegt hij een toespraak. De organisatie in Washington gaat door met voorbereidingen, waaronder een tijdelijke arena bij het Witte Huis voor 3000 toeschouwers bij een mixed martial arts evenement. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Altijd en overal. 24 uur per dag. It's Power FM.

0: Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM.
2: Tot straks, na de commercials.
3: Meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
4: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
5: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
6: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
7: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
8: Radionet met een D,
7: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
5: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Grote delen van Australië kampen al weken met een zware muizenplaag. Boeren lijden schade aan gewassen en machines. Scholen in vooral West-Australië hebben veel last, ook door een tekort aan schoonmakers. Het ministerie van Onderwijs heeft een speciale taskforce opgericht. Vorige week sloot een school in Morawa na verkeerd gebruik van gif. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden nadat hij op de snelweg werd aangereden door een auto. Hoe de man op de weg terecht kwam is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht en de identiteit van het slachtoffer. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. President Trump overweegt de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli te beperken, na het afhaken van meerdere bekende artiesten. In plaats van concerten overweegt hij een toespraak. De organisatie in Washington gaat door met voorbereidingen, waaronder een tijdelijke arena bij het Witte Huis voor 3000 toeschouwers bij een Mixed Martial Arts evenement. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de overwinning van Paris Saint-Germain op Arsenal in de Champions League zeker 283 mensen aangehouden. Relschoppers staken een kiosk in brand, vernielden voertuigen en probeerden een politiebureau aan te vallen. Het busvervoer werd stilgelegd. In heel Frankrijk zijn 426 mensen opgepakt. 6 agenten raakten gewond. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Stukje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Amerikaanse leger heeft gisteren opnieuw een boot aangevallen in de Stille Oceaan. Daarbij kwamen 3 mannen om het leven. Eergisteren vond een soortgelijke aanval plaats. Sinds september zijn er bij aanvallen in de Caribische Zee en de Stille Oceaan meer dan 200 doden gevallen. Kritiek wijst op mogelijke schending van internationaal recht. De Israëlische leger heeft kasteel Belfort in Zuid-Libanon ingenomen. Daarmee zijn Israëlische troepen ruim 25 jaar niet zo diep Libanon binnengetrokken. Het leger riep duizenden inwoners op te evacueren, onder meer uit Tyrus. Meer dan 1 miljoen mensen zijn ontheemd. De bezetting van het gebied is volgens internationaal recht illegaal. België werd gisteravond en vannacht getroffen door zwaar noodweer met hevige regen, onweer en hagelstenen tot 5 centimeter groot. Op meerdere plaatsen ontstond schade aan auto's, serres en tuinmeubelen. Hulpdiensten ontvingen ruim 300 meldingen. In de provincie Namen kwamen mensen vast te zitten op daken door wateroverlast en modderstromen. San Antonio Spurs heeft de NBA-finale bereikt door in de beslissende wedstrijd Oklahoma City Thunder te verslaan met 111-103. De serie eindigde in 4-3. In de finale treffen de Spurs New York Knicks, die Cleveland Cavaliers met 4-0 uitschakelde. De eerste wedstrijd is woensdag in San Antonio. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
3: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: It's Power FM.

Frans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Israëlische leger heeft kasteel Belfort in Zuid-Libanon ingenomen. Daarmee zijn Israëlische troepen ruim 25 jaar niet zo diep Libanon binnengetrokken. Het leger riep duizenden inwoners op te evacueren, onder meer uit Tyrus. Meer dan 1 miljoen mensen zijn ontheemd. De bezetting van het gebied is volgens internationaal recht illegaal. Het Amerikaanse leger heeft gisteren opnieuw een boot aangevallen in de Stille Oceaan. Daarbij kwamen 3 mannen om het leven. Eergisteren vond een soortgelijke aanval plaats. Sinds september zijn er bij aanvallen in de Caribische Zee en de Stille Oceaan meer dan 200 doden gevallen. Kritiek wijst op mogelijke schending van internationaal recht. San Antonio Spurs heeft de NBA-finale bereikt door in de beslissende wedstrijd Oklahoma City Thunder te verslaan met 111-103. De serie eindigde in 4-3. In de finale treffen de Spurs New York Knicks, die Cleveland Cavaliers met 4-0 uitschakelde. De eerste wedstrijd is woensdag in San Antonio. België werd gisteravond en vannacht getroffen door zwaar noodweer met hevige regen, onweer en hagelstenen tot 5 centimeter groot. Op meerdere plaatsen ontstond schade aan auto's, serres en tuinmeubelen. Hulpdiensten ontvingen ruim 300 meldingen. In de provincie Namen kwamen mensen vast te zitten op daken door wateroverlast en modderstromen. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.
2: Geluk is toch geen 100.000 gulden. Geluk is ook geen grote diamant. Geluk is nooit in guldens uit te drukken. Geluk is snoepje

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Boven het noordoosten van de Verenigde Staten is gistermiddag een meteoor door de dampkring geschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van een vuurbal, knallen en trillingen. Volgens NASA vloog de meteoor op ruim 60 kilometer hoogte met 120.000 kilometer per uur. Waarschijnlijk is het object volledig verbrand in de atmosfeer. Marcia Lucas is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was filmeditor en ex-vrouw van George Lucas. Marcia speelde een belangrijke rol bij de montage en het verhaal van de eerste Star Wars film, waarvoor ze een Oscar ontving. Ze werkte ook aan andere bekende films uit de jaren 70 en 80, waaronder Taxi Driver en The Rain People. In België is gisteravond en vannacht zwaar noodweer geweest met op verschillende plaatsen grote hagelstenen, onweer en veel regen. Vooral in de provincie Namen ontstond flinke schade en kwamen mensen vast te zitten op daken. Hulpdiensten ontvingen meer dan 300 meldingen. Voor delen van België en Zuid-Nederland gold urenlang een weeralarm. Israëlische troepen hebben het kruisvaarderkasteel Beaufort nabij Nabati in Zuid-Libanon ingenomen. Het diepste punt dat zij in ruim 25 jaar in Libanon hebben bereikt. Het leger roept inwoners in het gebied op te evacueren. Meer dan 1 miljoen mensen zijn ontheemd. In het conflict zijn duizenden doden en gewonden gevallen. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. Power FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. It's Power FM.

0: Teddy, you guys be cool.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Marcia Lucas is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was filmeditor en ex-vrouw van George Lucas. Marcia speelde een belangrijke rol bij de montage en het verhaal van de eerste Star Wars film, waarvoor ze een Oscar ontving. Ze werkte ook aan andere bekende films uit de jaren 70 en 80, waaronder Taxi Driver en The Rain People. Boven het noordoosten van de Verenigde Staten is gistermiddag een meteoor door de dampkring geschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van een vuurbal, knallen en trillingen. Volgens NASA vloog de meteoor op ruim 60 kilometer hoogte met 120.000 kilometer per uur. Waarschijnlijk is het object volledig verbrand in de atmosfeer. Israëlische troepen hebben het kruisvaarderkasteel Beaufort nabij Nabati in Zuid-Libanon ingenomen. Het diepste punt dat zij in ruim 25 jaar in Libanon hebben bereikt. Het leger roept inwoners in het gebied op te evacueren. Meer dan 1 miljoen mensen zijn ontheemd. In het conflict zijn duizenden doden en gewonden gevallen. In België is gisteravond en vannacht zwaar noodweer geweest met op verschillende plaatsen grote hagelstenen, onweer en veel regen. Vooral in de provincie Namen ontstond flinke schade en kwamen mensen vast te zitten op daken. Hulpdiensten ontvingen meer dan 300 meldingen. Voor delen van België en Zuid-Nederland gold urenlang een weeralarm. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam heeft ruim €320.000 opgehaald, met bijna 2300 deelnemers. Zij liepen 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. De opbrengst gaat naar veiligere steden voor vrouwen en gedragsverandering van mannen. Incidenten tijdens de mars zijn niet gemeld. Vorig jaar was het bedrag €81.000. Hulpdiensten in Laos zoeken nog naar 2 vermiste goudzoekers in een ondergelopen grot. Zwaar regenval belemmert het reddingswerk doordat het waterpeil stijgt. 5 goudzoekers zijn al gered en worden in het ziekenhuis behandeld. In totaal zaten 8 mannen vast sinds vorige week door regen en een aardverschuiving. 1 wist eerder te ontsnappen. De Britse politie heeft vorige week in Norwich een bom tot ontploffing gebracht die 66 jaar in de tuin van een 87-jarige vrouw stond. Het bleek een oefenbom waarmee lichtpijlen werden afgeschoten. De explosieve opruimingsdienst voerde de explosie uit. Omwonenden binnen 100 meter moesten tijdelijk hun huis verlaten. Wielerploeg SD Works ProTime overweegt juridische stappen tegen de Internationale Wielerunie UCI nadat Lorena Wiebes is gedisqualificeerd uit de Giro d'Italia Women. Wiebes won zaterdag de eerste etappe, maar haar fiets woog minder dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. De ploeg betwijfelt de meting van de UCI. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Hulpdiensten in Laos zoeken nog naar 2 vermiste goudzoekers in een ondergelopen grot. Zwaar regenval belemmert het reddingswerk doordat het waterpeil stijgt. 5 goudzoekers zijn al gered en worden in het ziekenhuis behandeld. In totaal zaten 8 mannen vast sinds vorige week door regen en een aardverschuiving. 1 wist eerder te ontsnappen. De Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam heeft ruim €320.000 opgehaald, met bijna 2300 deelnemers. Zij liepen 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. De opbrengst gaat naar veiligere steden voor vrouwen en gedragsverandering van mannen. Incidenten tijdens de mars zijn niet gemeld. Vorig jaar was het bedrag €81.000. Wielerploeg SD Works ProTime overweegt juridische stappen tegen de Internationale Wielerunie UCI nadat Lorena Wiebes is gedisqualificeerd uit de Giro d'Italia Women. Wiebes won zaterdag de eerste etappe, maar haar fiets woog minder dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. De ploeg betwijfelt de meting van de UCI. De Britse politie heeft vorige week in Norwich een bom tot ontploffing gebracht die 66 jaar in de tuin van een 87-jarige vrouw stond. Het bleek een oefenbom waarmee lichtpijlen werden afgeschoten. De explosieve opruimingsdienst voerde de explosie uit. Omwonenden binnen 100 meter moesten tijdelijk hun huis verlaten. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn?

Zolang dat ik van jou blijf dromen, weet ik wat liefde is. We hebben nu een fijn gezicht.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De jongen die gisteren uit het water is gehaald bij de Maarseveense plassen is overleden. Hulpdiensten kregen rond 5 uur 's middags een melding van een persoon te water. De jongen is na reanimatie naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De politie onderzoekt het incident. De recreatieplas is vandaag gesloten. Colombianen stemmen vandaag voor een nieuwe president, omdat Gustavo Petro na 4 jaar niet meer verkiesbaar is. Ivan Cepeda van Pacto Histórico leidt in de peilingen, gevolgd door centrum- en radicaal-rechtse kandidaten. De verkiezingen worden overschaduwd door geweld, met recente aanslagen en onrust in conflictgebieden. Mogelijk volgt op 21 juni een tweede ronde. Minister Veilbrief wil de komende dagen met alle partijen in de Tweede Kamer praten over een sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie. Over geld wil hij het nog niet hebben. Vakbonden overleggen niet meer met het kabinet na het Catshuisoverleg, maar nog wel met werkgevers. Woensdagochtend 24 juni staakt het OV tot 8 uur. Banken, investeerders en het energieagentschap verwachten dit jaar een ernstige energiecrisis door de afsluiting van de Straat van Hormuz in februari. Olie- en brandstofprijzen stegen bij het uitbreken van de oorlog, maar stabiliseerden daarna. Extra export van olie buiten het Midden-Oosten en inzet van oliereserves dempen prijsstijgingen, ondanks blijvende tekorten. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naam te geven?

0: naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Kolonialianen stemmen vandaag voor een nieuwe president, omdat Gustavo Petro na 4 jaar niet meer verkiesbaar is. Ivan Cepeda van Pacto Histórico leidt in de peilingen, gevolgd door centrum- en radicaal-rechtse kandidaten. De verkiezingen worden overschaduwd door geweld, met recente aanslagen en onrust in conflictgebieden. Mogelijk volgt op 21 juni een tweede ronde. De jongen die gisteren uit het water is gehaald bij de Maarseveense plassen is overleden. Hulpdiensten kregen rond 5 uur 's middags een melding van een persoon te water. De jongen is na reanimatie naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De politie onderzoekt het incident. De recreatieplas is vandaag gesloten. Banken, investeerders en het energieagentschap verwachten dit jaar een ernstige energiecrisis door de afsluiting van de Straat van Hormuz in februari. Olie- en brandstofprijzen stegen bij het uitbreken van de oorlog, maar stabiliseerden daarna. Extra export van olie buiten het Midden-Oosten en inzet van oliereserves dempen prijsstijgingen, ondanks blijvende tekorten. Minister Veilbrief wil de komende dagen met alle partijen in de Tweede Kamer praten over een sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie. Over geld wil hij het nog niet hebben. Vakbonden overleggen niet meer met het kabinet na het Catshuisoverleg, maar nog wel met werkgevers. Woensdagochtend 24 juni staakt het OV tot 8 uur.
1: Het weerbericht.
0: Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De eerste en enige openbare training van het Nederlands elftal in Zeist trok circa 1500 fans. Alle spelers, behalve Jurrie en Timber, waren aanwezig. De training duurde een uur en vond plaats onder warme omstandigheden. Oranje traint maandag en dinsdag besloten, vertrekt donderdag naar New York en speelt 14 juni tegen Japan in Dallas.
2: Nederland wil met steun van andere EU-landen proberen Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stop te zetten, omdat het land de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers niet uitlevert. De EU heeft voor de jaren 2021 tot en met 2027 in totaal 352 miljoen euro toegekend aan Sierra Leone. Leidekkers kreeg 80 jaar celstraf.
3: In Zundert organiseert de gemeente een bijeenkomst na het overlijden van een persoon die maandagavond uit een luchtballon sprong. Het lichaam werd gevonden in de tuin van een woning. Hulpdiensten werden gealarmeerd door de ballonvaarder. Omwonenden waren getuigen van het incident. Slachtofferhulp is beschikbaar voor wie daar behoefte aan heeft. Katja Stam en Raïssa Schoon hebben de finale van het Elite 16 toernooi in Ostrava verloren van de Canadezen Melissa Humana Paredes en Brandy Wilkerson met 0-2 in sets. 16-21, 14-21. Stam en Schoon komen door deze nederlaag voorlopig niet verder dan 3 Elite 16 titels.
4: Het weerbericht.
3: Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
5: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: dans en wat top 40. Is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming, of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
7: Radionet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Nederland wil met steun van andere EU-landen proberen Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stop te zetten, omdat het land de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers niet uitlevert. De EU heeft voor de jaren 2021 tot en met 2027 in totaal 352 miljoen euro toegekend aan Sierra Leone. Leidekkers kreeg 80 jaar celstraf. De eerste en enige openbare training van het Nederlands elftal in Zeist trok circa 1500 fans. Alle spelers, behalve Jurrie en Timber, waren aanwezig. De training duurde een uur en vond plaats onder warme omstandigheden. Oranje traint maandag en dinsdag besloten, vertrekt donderdag naar New York en speelt 14 juni tegen Japan in Dallas. Katja Stam en Raïssa Schoon hebben de finale van het Elite 16 toernooi in Ostrava verloren van de Canadezen Melissa Humana Paredes en Brandy Wilkerson met 0-2 in sets. 16-21, 14-21. Stam en Schoon komen door deze nederlaag voorlopig niet verder dan 3 Elite 16 titels. In Zundert organiseert de gemeente een bijeenkomst na het overlijden van een persoon die maandagavond uit een luchtballon sprong. Het lichaam werd gevonden in de tuin van een woning. Hulpdiensten werden gealarmeerd door de ballonvaarder. Omwonenden waren getuigen van het incident. Slachtofferhulp is beschikbaar voor wie daar behoefte aan heeft. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. It's Power FM.

En met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik

vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel.

het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust.

0: dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Jozef een staart gedaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tsaar!
2: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan. Op Hitsparade, de beste muziek ooit gemaakt. Hit

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn ruim 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw met opgeslagen explosieven voor mijnbouw. Onder de slachtoffers zijn 6 kinderen. Zeker 74 mensen raakten gewond. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Tijdens en na een warme week trokken vrijdag en dit weekend zware onweersbuien over de regio. Grote hagelstenen veroorzaakten wateroverlast en schade, vooral in België. Daar liepen straten onder water, viel de stroom uit en raakten mensen gewond. Komende week blijft het onstabiel met dinsdag veel buien. Vanaf woensdag wordt het iets koeler. Het Israëlische leger heeft na dagenlange gevechten het middeleeuwse kasteel Beaufort bij Arnoun in Zuid-Libanon ingenomen. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Frankrijk heeft wegens de opmars van Israël een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Geweld tussen Israël en Hezbollah neemt toe.
2: Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brand ontstond rond 11:30 ochtends en was later onder controle. Het lichaam werd daarna gevonden. Tientallen huizen zijn ontruimd. Oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In de omgeving werd een NL-alert verstuurd vanwege de rook.
3: Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

luister naar Billy Ocean. Dit is Hits Powerham op de zondagavond. Joop de Graaf in de avond. Ik zou zeggen welkom en blijf luisteren.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op HitsPower FM. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. HitsPower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Tijdens en na een warme week trokken vrijdag en dit weekend zware onweersbuien over de regio. Grote hagelstenen veroorzaakten wateroverlast en schade, vooral in België. Daar liepen straten onder water, viel de stroom uit en raakten mensen gewond. Komende week blijft het onstabiel met dinsdag veel buien. Vanaf woensdag wordt het iets koeler. In het noordoosten van Myanmar zijn ruim 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw met opgeslagen explosieven voor mijnbouw. Onder de slachtoffers zijn 6 kinderen. Zeker 74 mensen raakten gewond. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.
2: Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brand ontstond rond 11:30 's ochtends en was later onder controle. Het lichaam werd daarna gevonden. Tientallen huizen zijn ontruimd. Oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In de omgeving werd een NL-alert verstuurd vanwege de rook.
3: Het Israëlische leger heeft na dagenlange gevechten het middeleeuwse kasteel Beaufort bij Arnoun in Zuid-Libanon ingenomen. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Frankrijk heeft wegens de opmars van Israël een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Geweld tussen Israël en Hezbollah neemt toe.
4: Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
5: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Lunch Power FM.
1: Show.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brand ontstond rond 11:30 's ochtends en was later onder controle. Het lichaam werd daarna gevonden. Tientallen huizen zijn ontruimd. Oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In de omgeving werd een NL-alert verstuurd vanwege de rook.
2: Het Israëlische leger heeft na dagenlange gevechten het middeleeuwse kasteel Beaufort bij Arnoun in Zuid-Libanon ingenomen. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Frankrijk heeft wegens de opmars van Israël een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Geweld tussen Israël en Hezbollah neemt toe. Tijdens en na een warme week trokken vrijdag en dit weekend zware onweersbuien over de regio. Grote hagelstenen veroorzaakten wateroverlast en schade, vooral in België. Daar liepen straten onder water, viel de stroom uit en raakten mensen gewond. Komende week blijft het onstabiel met dinsdag veel buien. Vanaf woensdag wordt het iets koeler. In het noordoosten van Myanmar zijn ruim 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw met opgeslagen explosieven voor mijnbouw. Onder de slachtoffers zijn 6 kinderen. Zeker 74 mensen raakten gewond. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.
3: Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
1: It's Power FM.

0: op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
1: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
2: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
3: Radionet met een D.
2: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
0: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Lightback.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Jai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: zwemmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
1: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
2: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
3: Radionet met een D.
2: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
0: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.